in a Porsche. Pass op voor de haters. You don't wanna go to court. Fuck up, alle dagen. They shot the homie in the cop. Need a mop voor iets maten.